0: saam hier op RSG in binne en buite. Tot dan van my DJ Miller en die programregisseur Lazelle de Bruin. Tot ziens.
1: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

Was sag ich so? Jij wil het, ik blij, een beetje meer voor jou krijg.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
2: Ga verduidelik.
1: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
2: Wow.
1: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
2: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
1: Net so.
3: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp verander alles. First National Bank, een afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde verskaffer van financiële dienste en krediet. B&V is geld.

0: Kamikaika Ahekam Tako, Sestin, Hamanite Henge, Hua, Nordin Sivet, Owen Yehe, Exka, FMCK. Programme yam sena kwa tatu wa iti resonde kwenu polio zwangad aninzate kuma ko kekiriko kwa na cha kuhun dikana miya kukata kwenye kuri asista kasi tako shushe na kwa ina cha kukha polio zwanga he eta nu aji a nyo programme kikunsa ekpe kisat life kia shwere mayo.
1: Goedemiddag allemaal wat naar Radio XK FM 107.9 luister. Ons is in ons gezondheidsprogramma en vandaag gesels ons oor de vernaamste ziekte van de wereld, wat meestal bij kinders voorkomt met de naam polio. Ons gesels met een van ons eigen verpleegstels hier in ons local dag kliniek op Platfontein. So bly ingeskakel net hier op Radio XK FM 107.9. Ek is Ananda, die program aanbieder. Sonder om tyd te mors, kom ons verwelkom ons gaste en hoor wie hy is en van waar hy is, want hy is die een wat zichzelf baie goed ken as enige iemand anders. Goeiedag en welkom hier by Radio XK FM. Kan jy jouself aan ons luisteraars voorstel?
2: Oh, my naam is Clive Tebogi. Ek is registered nurse by Platfontein Clinic van 2009 af. Ek is ook van Kimberley, maar ek werk op Platfontein Clinic.
1: Polio is 'n siekte wat veroorsaak dat die ledematte skielik swak of lam raak en kan kinders se dood veroorsaak. Die poliovirus word maklik van een mens na die ander oorgedra. Die poliovirus tas meestal kinders jonger as 5 jaar aan. Wat is polio?
2: Polio is a chronic connective tissue disease characterized by painful inflammation and degeneration of the muscles. In ander woorde, is a chroniese siekte wat die connectieve selle van die liggaam aantas en hang af van die type spiere wat hy nou aantas.
1: Wat veroorsaak polio?
2: Die oorsaak is onbekend, maar is 'n virus wat die auto-immuun systeem affecteer. Hy kan ook veroorsaak van kanker, maar het kan trigger. Dat is gewoonlijk een auto-immuun probleem.
1: Kan u vir ons meer verduidelik wat ook een immuun systeem is?
2: Ons lichaam is zo gemaakt, ons lichaam kan alles beskerm tegen baie siektes. So as die auto-immuun systeem nie reg is. Die selletjies wat ons auto-immuun moet ding is, as daar iets verkeerd is, bijvoorbeeld soos hulle sê in kanker, kyk jy kanker dan affecteer met jou auto-immuun, amper soos HIV ook. Ons jy, dat is siekte wat beter met jou auto-immuun, want die auto-immuun moet ons eindelijk beskerm tegen baie siektes, dan kan al die ander siektes bijvoorbeeld inkom, bijvoorbeeld soos polio.
1: Hoe beïnvloed die polio virus die lichaam?
2: Gewoonlik soos hulle sê in die boeken, hy affecteer die massa, die spiere, hulle word swak, jy gaan kry die ander mense, kan nie hulle sy arms oplig nie, die heupe, die boude, en as daar ook wat hulle sê, die joints, die gewrigte word ook baie seer. En by kinders gaan jy gewoonlik sien, hy affecteer een kant, dan kry jy ook soos gebreklik, so die woord mee. Ja, dan kry jy een been, is al die kleiner, is die ander in die spiere, met die ander been is sterk, maar die spiere by die been wat nog geaffecteer is, altijd zwakker en altijd kleiner.
1: Hoe affecteert poliovirus cellen van kinders?
2: Je gaat in de cellen van de spieren. Die spieren zijn zo'n klomp type cellen in het lichaam. En die spieren zijn gewonnen door zoals connective tissue, type tissue, cellen. En dan gaan specifiek naar alle werk specifiek die spieren in kijk.
1: Op wat er type cellen valt die polio aan?
2: Van die spieren, wat die, bijvoorbeeld zo die spieren in de bouden, die spieren in die arms, die is gewoon een sterk spieren waar we samen die benen werken. So, die proberen gaan rest naar die cellen toe van die spieren. Hulle roep het connective tissue.
1: Is poliovirus oordraagbaar?
2: In ander boekencellen is oordraagbaar, in ander mensencellen is niet oordraagbaar. So, dat hangt vanaf van wat type boek doen. Maar die boek wat ik nu hier heb, wat sê, Manic manual. Hy sê is nie oordraagbaar nie. Maar ken maar gevalle waar die ouers miskien polio gehad het, dan kry die kinders ook. So dat is in die genes eintlik.
1: Kan ou mense ook polio kry?
2: Enige mens kan polio hierso kry. Sê, God die groot mense, ook adults ook, kan ook polio. Want dat die ouderdom vlakke hierso. Enige persoon van 40 tot 60 kan polio kry. En weer die kinders gevalle tussen 5 en 15 kan ook kry. Nou sê hulle weer, affect meester vrouwens, twee keer meer vrouwens kry polio dan mans.
1: Daar hoor ons dat ouer mense ook polio kry, want van ons ding is net kinders wat polio kry. So, wat is die voorkoming van polio?
2: Daarom is het belangrijk dat die kinders van geboorte af, nee, het hulle mis, hulle geel mis, hy rood weer, chap, nee. En daar ook die kaart is, daar specifieke tye waar die kind moet die dinges kry. So om dit te voorkom, moet al die kinders die drie vaccins van die polio kry. Dit is belangrijk.
1: Wat kan mens onthou van polio?
2: Oké, daar drie dinge wat jy moet onthou van polio. Eerste keer, as jy pas op broer, polio het, kan jy my reverse nie. Hy is ook nie, hy kan ook nie gezond maak nie. Maar die derde ding en belangrijk is, hy kan gaan voorkom word.
1: In my program, ek keer vandag saam met Clive en ons geselspunt vandag gaan oor polio. En ek is Anandao hier op Radio Ekska FM 107.9. Waarom is dit belangrijk dat kinders geënt word?
2: Want ons kan al die kinderziektes voorkom. Een van die goede wat ons moet voorkom is reeds die polio story. Polio of measles of diphtheria. So dit is belangrijk dat die kinders al die ente kry.
1: Hoekom moet alle kinders inspuiting kry?
2: Al die kinders moet inspuiting kry, want as paar van die siektes wat oordraagbaar is, bijvoorbeeld soos measles, as een kind nie die measles gekry het, dan hy kan die ander spanne aansteek. So daarom moet al die kinders van al die ouderdomme tot 2 jaar moet al die inspuitings kry.
1: Waar gaan ek heen om my kind te laat inspuiting kry?
2: Jy moet gaan na jou nagte kliniek toe. In plaats van dit gaan die mense na kom onze mensen naar onze kliniek van Platfontein. Maar je kan ook, als je, misschien bijvoorbeeld mensen wat medisch hebt, kan ook naar alles een private dokter gaan. Maar de beste plek om dit te doen, is een naaste kliniek.
1: Wanneer moet mijn kind inspuiting krijgen?
2: Die kinders na geboorte, wat ze altijd de inspuiting gegeven, Robert BCG. Na die maanden, op 6 weken moet die kinders weer krijgen, dan krijgen ze amper alle inspuitings van polio, measles en diphtheria en tetanus inspuiting. Dan krijg je weer als het 10 weken is. En weer 14 weken. En dan krijg je weer op 6 maanden measles. Dan krijg je weer op 9 maanden, op 12 maanden measles. Dan krijg je weer op 5 jaar. Tot, kijk, die inspuiting gaat tot op 6 jaar. Op 6 jaar dan krijg je wat dan zegt tetanus injection.
1: Tegen wat er ziekte zal die inspuiting mijn kind beschermen?
2: Polio, mazels, diphtheria, hepatitis, gastro en pneumonia.
1: Is inspuitings veilig?
2: Die inspuiting is veilig als hier en daar waar je krijgt, maar dat is baie skaars. Ik heb al 9 jaar wat ik werk op Park van Dien, ik heb niet één kind gezien wat ziek geworden van die inentings nie.
1: Wat doen die departement van gezondheid in die gemeenschap?
2: En in de gemeenschap, die departement, in die eerste plek moet hulle seker maak al die gemeenschappen het klinieke. Dan moet daar informatie is oor die verschillende ziektes in die gemeenschap, bijvoorbeeld polio en measles en allerlei goede.
1: Dit was voor mij een groot voorreg om met jou te gesels hier op Radio XK FM. Is daar misschien enige iets wat u wil met ons luisteraars deel oor ons geselspunt vandaag polio, wat ek dalk nie in ons geselskap genoem het nie?
2: Nee, ek dink ons het alles gesê, behalwe dat ons net moet seker maak, ons moet onze gemeenschap altijd aanmoedig dat die mamas toch asseblief hulle se kinders se kaarte kry, want ons het 'n probleem met Platfontein waar baie van hulle nie op datum is. So ons, die kliniek en die radiostasie, ek dink dat ons werk om seker te maak ons gemeenskap kom en bring hulle se kinders op hulle se datum asseblief.
1: Vir meer inligting, waar kan mens julle kry?
2: Hier op Platfontein kliniek, ons nommer is, die telefoonnommer is 833-7458. Jy kan of die sister beheer, sit hulle solo vra of enig van ander mense wat jy sou.
1: Thank you very much for the information which you shared with our listeners. I hope we could stay in touch for longer, but time is against us. And I hope we will talk to you in the very near future. That was Dan Clive van Platfontein Dagkliniek. En ek is Anna Handao en die program is saamgesteld deur die producer Piero Pioks Musavanga.

Saint-Saëns se voorstelling van die olifant of olifante. Hierdie een noem hy persoonlikhede met lang ore. Mens sou aanneem dis donkies.

uittreksels uit zijn Sanse carnaval van die dieren. Olifanten, donkies of personen met lang oren en dan die aquarium voor die vissen. Die eerste twee, olifanten en donkies, was die Weense Philharmonische Orkest onder leiding van Karel Böhm, met die pianisten Alois en Alfons Kontarski en die cellist Wolfgang Herzer. Bij die aquarium met onze hele spul Kanne Meissens gehad. Die cellist was Sheku Kanne Meissen, die pianisten Isata en Konya Kanne Meissen. Die groot Italiaanse pianist Maurizio Pollini is geboren op die 5 januari 1942 in Milaan. Hij was de zoon van een beroemde architect Gino Pollini en zijn moeder was Renata Melotti, die zuster van die beroemde Italiaanse beeldhouwer Fausto Melotti. Hij heeft dus baie goede genen ontvangen om een creatieve kunstenaar te worden. Maar, ten spijte van die feit dat hij heel wat prijzen veroverd, het hij in een stadium begint twijfel aan hemzelf. Dit is, ik bevrees, een algemene probleem met mensen wat bijzonder creatief en kunstig is. Hij toeverruk op hou speel en onderrig ontvang van die ander groot Italianer, Arturo Benedetti Michelangeli, tot hij terwijl hij zijn zelfvertrouwen herwin het. Twee van die belangrijke competities wat hij gewen het, was die Ettore Pozzoli competitie in Serenio, Italië, 1959. En die jaar daarna had hij die 6e Chopin Internationale Klaviercompetitie in Warschau gewen. Nou hier is Maurizio Pollini met een beetje Chopin.

Kijk, als een mens niet jouw toon leren geoefend het tot je blauw in die gezicht wordt, die kan je niet zo spelen. En ik onthou voor een muzikale ploert zoals ik, was het altijd die zwaarste ding om toon leren te oefenen. En daarin is ik bevrees, leer jouw succes. Dat is waarom ik nooit samen die New Yorkse Philharmonische Orkest gespeeld heb. Het is natuurlijk een poging tot een grapje, nee. En wat het nou nog moeilijker maakt, is een C-majeur, dus alles net op wit noten. Zo jij met je vingertjes baie goed uitgesorteerd hebt voor je daai ding kan spelen. Dat is Chopin's studie in C-majeur, werk 10, dat is nog een van zijn vroege werken. Die pianist natuurlijk Maurizio Pollini. In geval iemand een duif in die achtergrond hoort, een bronstige duif. Als duiven kan bronstig raak. Dit is niet klanken in uw eigen kop, niet. Dit is een duif hier buiten, wat ik nog niet kan wegkrijgen. Nie. Ik probeer om verjaag, maar hij zegt, het is mijn wereld hier. En hij is in een mate recht. Ons volgende muziek is een zangeres wat ik zo 2 of 3 weken geleden gespeeld heb. Ik is naar haar toe verwijs door een vriend van mij, wat ik nog nooit van tevoren van haar gehoor nie. Dit is Veronica Cangemi. Zij is Argentijn. Zij is geboren in Mendoza, in Argentinië. En zij was aanvankelijk een cellist in die Mendoza Symfonieorkest. Totdat zij een dag een nationale zangcompetitie in Argentinië gewen het. En ook onder andere in Barcelona die Francisco Viñas competitie. Zij specialiseert in barok en Mozart. Maar ik denk dat ze een bijzondere zangeres. Hier is zij in Lascia Tu Pianga uit Rinaldo van Händel.

Veronica Cangemi met Lascia che io pianga uit Rinaldo van Händel. Zij is begeleid door die Franse groep Una Stella, die Una Stella Ensemble. Maar moet niet van mijn vrouw, hoe komen er nou juist een Italiaanse naam uit niet? Die derde deel van Paganini's vioolconcert nummer 2 in B-mineur wordt erkend onder die naam die Clocchi, la Campanella. En Frans Liszt heeft toezekere van Paganini's thema's geneem en het verwerk voor klavier en het ingesluit in zijn 6 groot studies van Paganini. Hier is die Clocchi van Paganini, verwerkt door Liszt en het wordt gespeeld door Daniel Trifonov.

Porgy amor qualche ristoro uit die tweede bedrijf van die huwelijk van Figaro, gesing door Jesse Norman samen met die BBC Symfonieorkest onder leiding van Colin Davis. Bijzondere mooie opname, denk ik. Lijkt mij ons programma dra zwaar aan klavier vandaag. Hier is muziek wat mij altijd herinnert aan die drie beertjes. Vreemd. Dit is die derde deel van Saint-Saëns tweede klavierconcert, die in een G-mineur. Die pianist is Pascal Roger en die Philharmonia-orkest staan onder leiding van Charles Dutoit.